0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: right now, right here on Jam FM.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tebas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune In Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

0: right now, right here on Jam FM.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gayapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

0: right now, right here on Jam FM.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Volgens hem spraken beide leiders onder meer over de Straat van Hormuz en de spanningen met Iran. De Amerikaanse president beweert ook dat Xi Jinping hem feliciteerde met recente Amerikaanse militaire successen. China heeft zijn uitspraken voorlopig niet bevestigd. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
12: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Amsterdam vreest nieuwe stroomstops door groei datacenters. En Oranjebuurt in Hoofddorp krijgt compleet nieuwe wijk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Amsterdam waarschuwt dat nieuwe grote stroomaansluitingen straks tijdelijk niet meer mogelijk zijn. Vooral in Oost, Zuidoost en Westpoort. Datacenters gebruiken zoveel stroom dat het netwerk sneller voorraakt dan Liander en Tennet kunnen uitbreiden. Bedrijven, laadpleinen en nieuwbouwprojecten kunnen daardoor vertraging oplopen. Terwijl bewoners mogelijk langer moeten wachten op extra laadpalen of zwaardere aansluitingen. De gemeente wil daarom alleen nog streng geselecteerde datacenterprojecten toelaten en zet in op uitbreiding van het stroomnet rond Hemweg en Diemen. De Oranjebuurt in Hoofddorp wordt de komende jaren flink vernieuwd. De gemeente Haarlemmermeer en woningcorporatie IJmeren hebben daarvoor een overeenkomst getekend. De 76 oude sociale huurwoningen worden gesloopt en vervangen door ongeveer 157 nieuwe appartementen en eengezinswoningen. Bewoners hebben de afgelopen jaren meegedacht over de plannen en krijgen hulp bij verhuizen. Plus de mogelijkheid om later terug te keren naar de buurt. Later dit jaar worden de eerste ontwerpen van de nieuwe wijk gepresenteerd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: van 8:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïense hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verkeerskruising in Uithoorn aangepast en politieke partijen in gesprek met inwoners. Mijn naam is Maurice Becker. In Uithoorn wordt de kruising van de Tamerlaan en de Prins Bernhardlaan aangepast. Dit is nodig om de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren. Doordat het geheel een nieuwe vorm krijgt, zullen de werkzaamheden totaal 3 weken in beslag nemen. Verkeer op de Tamerlaan wordt deels omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen wel de route blijven gebruiken tijdens de werkzaamheden. De politieke partijen Pro, VVD en D66 hebben de afgelopen weken gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en verenigingen. Dit vond plaats in Oudekerk aan de Amstel en Duivendrecht. Tijdens de gesprekken kwamen zorgen en ideeën over de toekomst van Ouder Amstel aan bod. De partijen zeggen dat de gesprekken helpen bij het maken van een plan om samen te besturen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Keizer Karelpark viert 100-jarig bestaan met Feestweek. En Vervoerregio Amsterdam start campagne voor vriendelijker verkeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De wijk Keizer Karelpark bestaat 100 jaar en dat wordt van 30 mei tot en met 7 juni gevierd met muziek, films en activiteiten voor jong en oud. De feestweek begint op 30 mei in de buurtkamer Keizer Karelpark aan de Lindenlaan met de blijde inkomst van Keizer Karel V. Muziek van bariton Ronald Willemsen en een film over de geschiedenis van de wijk. Op de slotdag op 7 juni verandert het maatschappelijk ontmoetingscentrum in een jaren 20 feest met live muziek, oude spelletjes en een Charleston workshop. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Vervoerregio Amsterdam wil dat weggebruikers beleefder met elkaar omgaan en is daarom de campagne Met elkaar over weg gestart. Volgens de organisatie wordt het verkeer steeds drukker en ingewikkelder, waardoor rekening houden met elkaar belangrijker wordt voor de veiligheid op de weg. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen vinden dat ze zelf netjes rijden, omdat ze het gedrag minder vaak bij anderen terugzien. De campagne loopt tot 23 juni en geeft simpele tips zoals geduld houden, elkaar bedanken en extra letten op kinderen, ouderen en toeristen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: van 9:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zo.

0: maand. De brug tussen Uithoorn en Amstelhoek krijgt nieuwe fietspaden en een voetpad. Ook verdwijnen hekwerken tussen de weg en het fietspad. Tijdens de werkzaamheden kan verkeer richting Uithoorn gewoon doorrijden. Verkeer naar Amstelhoek wordt omgeleid via de N201. Fietsers en voetgangers kunnen de brug tijdens de werkzaamheden wel blijven gebruiken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tepas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune In Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je deze lente op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We trappen deze Jam FM met de movies af met de documentaire Michael over het leven van Michael Jackson. De film vertelt het verhaal over zijn carrière en hoe hij van superster veranderde in megaster en king of pop, waarbij hij tal van grote hits scoorde. Als jonge Michael zien we zijn relaties met zijn vader en zijn broers, het misbruik van zijn vader, hoe sommige megahits tot stand kwamen, tot uiteindelijk zijn onverwachte en tragische einde van zijn leven op 25 juni 2009. Helaas moesten de filmmakers wel wat wijzigingen in de film aanbrengen, nadat er vanuit de nabestaanden van Michael wel wat op- en aanmerkingen kwamen, waardoor sommige delen van zijn leven wel wat kort of onvolledig overkomen. Je kunt de film Michael zelf gaan zien in 2D, IMAX en 4DX en de film werd gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film van deze week is getiteld The Choral, ofwel Het Koor. Dit verhaal speelt zich af in het Yorkshire van 1916, waar het plaatselijke koor dreigt te verdwijnen als alle jongens worden opgeroepen voor militaire dienstplicht. Het bestuur van het koor is vastbesloten door te gaan en stellen de nieuwe dirigent Henry Guthrie aan, die net terugkomt uit Duitsland. Onder zijn strenge maar gepassioneerde leiding leren nieuwe jongens die nog niet zijn opgeroepen voor de oorlog of die juist gehavend terugkeren uit de oorlog de kracht van samenzingen en kameraadschap in een tijd van verlies en onzekerheid. De nostalgische dramafilm The Choral is ook vanaf nu te zien in de bioscoop en werd net als Michael gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week het muzikale verhaal van Michael Jackson of dat van een koor in Yorkshire. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je natuurlijk graag hier snel weer terug bij je nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbo-dienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
11: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook 2 anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Keizer Karel Park viert 100-jarig bestaan met Feestweek. En Vervoerregio Amsterdam start campagne voor vriendelijker verkeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De wijk Keizer Karel Park bestaat 100 jaar en dat wordt van 30 mei tot en met 7 juni gevierd met muziek, films en activiteiten voor jong en oud. De feestweek begint op 30 mei in de buurtkamer Keizer Karel Park aan de Lindenlaan met de blijde inkomst van Keizer Karel V, muziek van bariton Ronald Willemsen en een film over de geschiedenis van de wijk. Op de slotdag op 7 juni verandert het maatschappelijk ontmoetingscentrum in een jaren 20 feest met live muziek, oude spelletjes en een Charleston workshop. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Vervoerregio Amsterdam wil dat weggebruikers beleefder met elkaar omgaan en is daarom de campagne Met elkaar over weg gestart. Volgens de organisatie wordt het verkeer steeds drukker en ingewikkelder, waardoor rekening houden met elkaar belangrijker wordt voor de veiligheid op de weg. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen vinden dat ze zelf netjes rijden, omdat ze het gedrag minder vaak bij anderen terugzien. De campagne loopt tot 23 juni en geeft simpele tips zoals geduld houden, elkaar bedanken en extra letten op kinderen, ouderen en toeristen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Ja, we zijn er weer. Goedemorgen. We spreken hier met Rick van Tol. We zijn hiermee weer begonnen aan de nieuwe show van vandaag. Na een, mag ik wel zeggen, een leuke verjaardag gisteren... hebben we vandaag weer nieuwe platen meegenomen. Eigenlijk meer in de oude sfeer van de 80 en de 90 jaren. Een nieuwe die nu op de platenspeler ligt is The Whispers met It's a Love Thing.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s, Jam FM.

0: Are you ready?
1: Let's go back to the 80s.
2: 80s is just the perfect vibe. Oh my God.
1: Jam FM.
3: Ja, dat was Chaka Khan natuurlijk met What You Gonna Do For Me. Ik hoop dat je al wakker bent. Dat je gisteren niet te veel gedronken hebt op het toernooitje bij SVO. Maar hier komt dan Evelyn King met Back to Love.

0: music.
1: Jam FM.
2: Dat was Evelyn King. Evelyn King had ook wel een bijnaam. Ze had een tweede naam, Bubbles. En daar heeft ze zelf op een gegeven moment gedacht van, ik ga daar wat anders mee doen. Ze heeft ze zelf gekozen voor de bijnaam Champagne. Dus ze heet het op een gegeven moment dus Evelyn Champagne King. Dit is Sharon Redd. Sharon Redd heeft ook veel muziek gemaakt. En dit is het nummer Beat the Street.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Cinema Amstelveen gaat tijdelijk verhuizen en werkzaamheden aan de Prins Irenebrug. Mijn naam is Maurice Becker. Cinema Amstelveen verhuist vanaf september naar Theater De Landing in wijk Uilenstede. Bioscoop verlaat tijdelijk de Schouwburg aan het Stadsplein vanwege een verbouwing die tot en met volgend jaar oktober duurt. Ook de Schouwburg verhuist met de theaterprogrammering naar De Landing. Kijk voor meer informatie op cinemaamstelveen.nl. De werkzaamheden aan de Prins Irenebrug beginnen op maandag 18 mei en duurt ongeveer een maand. De brug tussen Uithoorn en Amstelhoek krijgt nieuwe fietspaden en een voetpad. Ook verdwijnen hekwerken tussen de weg en het fietspad. Tijdens de werkzaamheden kan verkeer richting Uithoorn gewoon doorrijden. Verkeer naar Amstelhoek wordt omgeleid via de N201. Fietsers en voetgangers kunnen de brug tijdens de werkzaamheden wel blijven gebruiken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.

Ja, dat was Sarah Lynn met Got To Be Real. Heb je nou vrij vandaag? Want gisteren was je ook al vrij. Dan kan je toch wel van het zonnetje genieten. En van de goede muziek. Dit is Chic met Good Times.

0: door Oude Ramstel. Dit is Jam FM.
1: Ja, wat was dat nou in de studio ineens? Je moet eens een keer langskomen als je wil. Het is superleuk hier. Je kan zien hoe wij hier muziek maken. En je kan altijd je plaat aanvragen natuurlijk, hè? Je kan inleggen op de chatroom. En dan kan je je plaatje aanvragen. Of via de app natuurlijk. Dit is Change met A Lover's Holiday.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
13: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook 2 anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
14: Gemeenteraad akkoord met verkoop Fort Kudelstaart. En Boswinkel krijgt groen plein. 600 vierkante meter steen maakt plaats voor natuur. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft ingestemd met de verkoop van Fort Kudelstaart aan een organisatie voor monumentenbehoud POM. Na jaren van discussie en miljoenen euro's aan kosten. De nieuwe eigenaar krijgt bijna 1 miljoen euro mee voor achterstallig onderhoud en moet zich houden aan het huidige bestemmingsplan en UNESCO-regels. Twee partijen stemden tegen omdat zij strengere afspraken wilden om problemen, zoals bij eerdere plannen, te voorkomen. Door de verkoop verwacht de gemeente jaarlijks ongeveer 4 ton aan kosten te besparen. Het plein voor natuurbezoekerscentrum De Boswinkel in het Amsterdamse Bos wordt flink groener. 600 vierkante meter verharding verdwijnt en maakt plaats voor planten, waterdoorlatende paden en natuurlijke speel- en leerplekken. Het vernieuwde entreegebied krijgt onder meer beplanting uit het bos zelf, een wormenhotel, meubels van Amsterdams hout en een vernieuwd beleefpad voor kinderen. Volgens het Amsterdamse Bos zorgt de nieuwe inrichting niet alleen voor meer biodiversiteit en verkoeling, maar ook voor een gastvrijere plek voor bezoekers. De werkzaamheden starten op 20 mei en duren tot uiterlijk 12 juni. De Boswinkel, Fun Forest en het beleefpad blijven bereikbaar. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

0: voor Ouder Amstel. Dit is Jam FM.
1: Ja, dat was een plaatje van Earth, Wind and Fire. September. Ik ben blij dat het nog in september is. Het is heerlijk voorjaar. Deze plaat was aangevraagd door Robert. Die doet of hij aan het werk is. En hij wilde een lekker nummertje horen. En wil je nou ook een plaat aanvragen? Kan dat natuurlijk altijd. Doe het via de chat van Jam FM. Of heb je mijn nummer? Doe dan gewoon rechtstreeks. Ik heb een nieuw nummer op het, de platen dragen liggen. Het is Bo Hennen. En Bo Hennen heeft twee nummers uitgebracht in de 70e jaren. Met de Temptations gespeeld. Dit is een heerlijk nummer uit de 80e jaren. Let's start again.

0: New music first. Always on Jam 104.9.
1: Dat was Bohannon met Let's Start Again. Dit is een nummer van Barbara Mason. Het gaat over een vrouw die een nieuwe liefde heeft. Ze komt thuis en er is iets raars met die man. Luister naar dit volgende nummer, Another Man.

0: Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams. Your favorite old school jams.
1: Ja, dat was wel een mooi verhaal, hè? Dat was toch niet helemaal wat ze ervan gedacht had. Dit is ook weer echt zo'n nummer vanuit de 80e jaren. Uit 83 komt dit nummer, The Sound of Music. En dit is een man die al vele optredens heeft gemaakt. Samen met Asperton Simpson, Quincy Jones, Beverly Mills. Hij heeft maar twee nummers uitgebracht. En dit is toch wel de beste. The Sound of Music. Dit is Dayton.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Banenverlies wordt niet uitgesloten. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zonnepanelen op daken van appartementen in Amstelveen en speciale kledingkar in Bibliotheek Amsteland. Mijn naam is Maurice Becker. De daken van appartementen aan de Uitvlucht en de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen worden voorzien van zonnepanelen. Bewoners kunnen meedoen door gezamenlijk zonnepanelen af te nemen en zo te besparen op hun energierekening. Het project is een samenwerking met Amstelveen EcoStroom en draagt volgens de gemeente bij aan duurzame energie en minder druk op het stroomnet. In Bibliotheek Amsteland staat tot en met 14 juni een speciale kledingkar. Bezoekers kunnen daar gratis kleding meenemen of kleding doneren die ze niet meer dragen. Volgens de bibliotheek moet de kledingkar zorgen voor minder verspilling en meer delen van kleding. Het initiatief maakt deel uit van de tentoonstelling Toekomstparade over duurzaamheid en hergebruik. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Dat was Central Line met Walking into Sunshine. Het laatste half uurtje is alweer aangebroken van deze week. We hebben nog een paar leuke singles op de lijst, op de stapel liggen hier. Dit is het nummer van Deodato. SOS, Fire in the Sky. Zing maar lekker mee.

0: voor Ouder Amstel. Dit is Jam FM.
1: Leuk dat je luistert nog naar Jam FM op de vrijdag. Mijn naam is Rick van Tol en ik heb nog een paar leuke plaatjes voor je voordat we eindigen om 12 uur. Dit is mijn vriendin Shannon. Shannon heeft het niet makkelijk gehad, want als je haar plaatjes hoort, is er altijd wel wat aan de hand. Let the music play, Gimme Tonight. En dit is het hele trieste, maar mooie My Heart's Divided.

Komt iets uit Nederland ook nog. Dit is Mai Tai. Mai Tai, de dames die met een comeback bezig waren. En ook pas geleden weer een nieuwe single hebben uitgebracht. Ze staan nog steeds op te treden. Net zoals de Pointer Sisters overigens. Dit is Female Intuition.

Ja, daar hebben we Mai Tai gehad, het ene laatste nummer. En dan hebben we hier het nummer van Luther Vandross. Op de bas speelt mijn vriend Marcus Miller. Hij heeft veel geproduceerd voor Luther Vandross. Hij was eerst een achtergrondzanger en later begon hij voor zichzelf. Dit is She's a Super Lady.

0: Are you ready?
1: Let's go back to the 80s.
0: Jam FM.
2: Ja, dit is echt het laatste nummer. Veel plezier in het weekend. En ik zie jullie volgende week weer. Leuk dat je geluisterd hebt op naar Jam FM. En dit is Johnny Keita Watson. A real mother for you.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
3: Flex Estate. Own your deal.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
14: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
13: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
15: Amsterdam vreest nieuwe stroomstops door de groei datacenters. En Oranjebuurt in Hoofddorp krijgt compleet nieuwe wijk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Amsterdam waarschuwt dat nieuwe grote stroomaansluitingen straks tijdelijk niet meer mogelijk zijn. Vooral in Oost, Zuidoost en Westpoort. Datacenters gebruiken zoveel stroom dat het netwerk sneller volraakt dan Liander en Tennet kunnen uitbreiden. Bedrijven, laadpleinen en nieuwbouwprojecten kunnen daardoor vertraging oplopen. Terwijl bewoners mogelijk langer moeten wachten op extra laadpalen of zwaardere aansluitingen. De gemeente wil daarom alleen nog streng geselecteerde datacenterprojecten toelaten en zet in op uitbreiding van het stroomnet rond Hemweg en Diemen. De Oranjebuurt in Hoofddorp wordt de komende jaren flink vernieuwd. De gemeente Haarlemmermeer en woningcorporatie IJmeren hebben daarvoor een overeenkomst getekend. De 76 oude sociale huurwoningen worden gesloopt en vervangen door ongeveer 157 nieuwe appartementen en eengezinswoningen. Bewoners hebben de afgelopen jaren meegedacht over de plannen en krijgen hulp bij verhuizen. Plus de mogelijkheid om later terug te keren naar de buurt. Later dit jaar worden de eerste ontwerpen van de nieuwe wijk gepresenteerd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: van half 1.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zonnepanelen op daken van appartementen in Amstelveen en speciale kledingkar in Bibliotheek Amsteland. Mijn naam is Maurice Becker. De daken van appartementen aan de Uitvlucht en de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen worden voorzien van zonnepanelen. Bewoners kunnen meedoen door gezamenlijk zonnepanelen af te nemen en zo te besparen op hun energierekening. Het project is een samenwerking met Amstelveen EcoStroom en draagt volgens de gemeente bij aan duurzame energie en minder druk op het stroomnet. In Bibliotheek Amsteland staat tot en met 14 juni een speciale kledingkar. Bezoekers kunnen daar gratis kleding meenemen of kleding doneren die ze niet meer dragen. Volgens de bibliotheek moet de kledingkar zorgen voor minder verspilling en meer delen van kleding. Het initiatief maakt deel uit van de tentoonstelling Toekomstparade over duurzaamheid en hergebruik. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Could you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
14: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markessauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Keizer Karelpark viert 100-jarig bestaan met Feestweek. En Vervoerregio Amsterdam start campagne voor vriendelijker verkeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De wijk Keizer Karelpark bestaat 100 jaar en dat wordt van 30 mei tot en met 7 juni gevierd met muziek, films en activiteiten voor jong en oud. De feestweek begint op 30 mei in de buurtkamer Keizer Karelpark aan de Lindenlaan met de blijde inkomst van Keizer Karel V. Muziek van bariton Ronald Willemsen en een film over de geschiedenis van de wijk. Op de slotdag op 7 juni verandert het maatschappelijk ontmoetingscentrum in een jaren 20 feest met live muziek, oude spelletjes en een Charleston workshop. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Vervoerregio Amsterdam wil dat weggebruikers beleefder met elkaar omgaan en is daarom de campagne Met elkaar over weg gestart. Volgens de organisatie wordt het verkeer steeds drukker en ingewikkelder, waardoor rekening houden met elkaar belangrijker wordt voor de veiligheid op de weg. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen vinden dat ze zelf netjes rijden, omdat ze het gedrag minder vaak bij anderen terugzien. De campagne loopt tot 23 juni en geeft simpele tips zoals geduld houden, elkaar bedanken en extra letten op kinderen, ouderen en toeristen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk.

Welkom, dit is de Soul Express hier op DMFM. Je hoort de AP Connection, Get Down en daarvoor nog het lekkere Just Get Ready van de SOS Band. Straks DJ, Jesse Jeff en de Fresh Prince. Eerst Boss Skaggs, Lowdown, afkomstig van zijn album Sail the Grease. Het was de tweede single afkomstig van het album en de eerste, It's Over, had redelijk verkocht. Lowdown bleef daar in eerste instantie ver bij achter, totdat een radiostation in Cleveland het regelmatig begon te draaien. En wij ook hier.

0: DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. I'm looking for the one to be with me. Tussen haakjes, wat jij wil. Tot aan de break. Babyface, I love you, babe. Eerst Gwen McRae. In 1975 scoorde ze haar eerste R&B nummer 1 hit met Rockin' Chair. De daaropvolgende single Love Insurance deed het ook goed. In 1976 bracht ze de single Winners Together, Losers Apart uit. En in de jaren 80 werd Gwen populair in Europa en scoorde met dit Keep the Fire Burning.
1: Hey, listen up. I'm Gwen McRae and I'm so happy to be on Jam FM. Keep the Fire Burning.

0: en Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verkeerskruising in Uithoorn aangepast en politieke partijen in gesprek met inwoners. Mijn naam is Maurice Becker. In Uithoorn wordt de kruising van de Tamerlaan en de Prins Bernhardlaan aangepast. Dit is nodig om de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren. Doordat het geheel een nieuwe vorm krijgt, zullen de werkzaamheden totaal 3 weken in beslag nemen. Verkeer op de Tamerlaan wordt deels omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen wel de route blijven gebruiken tijdens de werkzaamheden. De politieke partijen Pro, VVD en D66 hebben de afgelopen weken gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en verenigingen. Dit vond plaats in Oudekerk aan de Amstel en Duivendrecht. Tijdens de gesprekken kwamen zorgen en ideeën over de toekomst van Ouder Amstel aan bod. De partijen zeggen dat de gesprekken helpen bij het maken van een plan om samen te besturen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Jam FM, de streekomroep voor Oudekerk, Duivendrecht en Amstelveen. Always smooth and funky. Je hoorde Bruno Mars en Cardi B. Finesse. En ik begon met de Soul Trend Orchestra, Shiver. Straks hier Chaka Khan. Eerst Jenny Burton, die haar carrière begint als leadzangeres van Seabanks. In 1983 kiest ze voor een solo carrière en brengt haar debuutalbum In Black and White uit. Maar het meeste succes heeft ze met haar hitsingle Bad Habits, dat een jaar later wordt uitgebracht. En nou denk je, nou dat gaat hij draaien. Nou, even niet, wel deze.

dat was hem bijna alweer, de Soul Express hier. Tony en Tone, uiteraard een New Jack Swing R&B groepje uit Oakland. En dat zijn Dwayne Wiggins, Timothy Christian Riley en Rafael Sadiq. Die de band overigens gebruikte als springplank naar een succesvolle solo carrière. Hier is It Never Rains. Blijf lekker luisteren naar Jam FM. En Jam FM ontvang je in de stadsregio Amsterdam op 104.9 en 107.2 FM. En uiteraard op

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
15: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markussauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Daarin staan onder andere regels over de maximaal toegestane geluidshinder. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Milieuorganisaties spreken van een vernietigend rapport. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. Hij werd begin deze maand na veel mislukte pogingen met succes naar open zee geleid. Al snel na de reddingsactie bleek dat de trekker van de walvis niet goed werkte. Onderzoekers speculeerden daarna dat het dier mogelijk al dood was. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse investeringsbedrijven Blackstone en CD&R een overname van Magnum onderzoeken. De overnameplannen zouden nog in een vroeg stadium zijn. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Gemeenteraad akkoord met verkoop voor het Kudelstaart. En Boswinkel krijgt Groenplein. 600 vierkante meter steen maakt plaats voor natuur. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft ingestemd met de verkoop van Fort Kudelstaart aan een organisatie voor monumentenbehoud POM. Na jaren van discussie en miljoenen euro's aan kosten. De nieuwe eigenaar krijgt bijna 1 miljoen euro mee voor achterstallig onderhoud en moet zich houden aan het huidige bestemmingsplan en UNESCO-regels. Twee partijen stemden tegen omdat zij strengere afspraken wilden om problemen, zoals bij eerdere plannen, te voorkomen. Door de verkoop verwacht de gemeente jaarlijks ongeveer 4 ton aan kosten te besparen. Het plein voor natuurbezoekerscentrum De Boswinkel in het Amsterdamse Bos wordt flink groener. 600 vierkante meter verharding verdwijnt en maakt plaats voor planten, waterdoorlatende paden en natuurlijke speel- en leerplekken. Het vernieuwde entreegebied krijgt onder meer beplanting uit het bos zelf, een wormenhotel, meubels van Amsterdams hout en een vernieuwd beleefpad voor kinderen. Volgens het Amsterdamse Bos zorgt de nieuwe inrichting niet alleen voor meer biodiversiteit en verkoeling, maar ook voor een gastvrijere plek voor bezoekers. De werkzaamheden starten op 20 mei en duren tot uiterlijk 12 juni. De boswinkel Fun Forest en het beleefpad blijven bereikbaar. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
16: And now, ladies and gentlemen.
17: Flashback show.
18: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
19: Met Marcel Hergaarden.

we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Je hoorde The System uit de jaren 80. En You Are In My System. Flashback Radio, 2 uur lang. De hits van vroeger en nu. Nieuw werk ook natuurlijk op de draaitafel. Serge Funk samen met Danny Locito. En hier is Lost Without You.

Uit de jaren 80 was dat Patrice Rushen en Tender Lovin'. In de Flashback Show natuurlijk. Daarvoor Shalimar en Friends. Dat kwam uit 1982. En daarvoor Radio Serge Funk samen met Danny Locito. En Lost Without You. Nu is het tijd voor nieuw werk. Hier is Miss Latrell.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Cinema Amstelveen gaat tijdelijk verhuizen en werkzaamheden aan de Prins Irenebrug. Mijn naam is Maurice Becker. Cinema Amstelveen verhuist vanaf september naar Theater De Landing in wijk Uilenstede. Bioscoop verlaat tijdelijk de Schouwburg aan het Stadsplein vanwege een verbouwing die tot en met volgend jaar oktober duurt. Ook de Schouwburg verhuist met de theaterprogrammering naar De Landing. Kijk voor meer informatie op cinemaamstelveen.nl. De werkzaamheden aan de Prins Irenebrug beginnen op maandag 18 mei en duurt ongeveer een maand. De brug tussen Uithoorn en Amstelhoek krijgt nieuwe fietspaden en een voetpad. Ook verdwijnen hekwerken tussen de weg en het fietspad. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer richting Uithoorn gewoon doorrijden. Verkeer naar Amstelhoek wordt omgeleid via de N201. Fietsers en voetgangers kunnen de brug tijdens de werkzaamheden wel blijven gebruiken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tebas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune in Jam FM.

je hoorde Cool in the Gang. You can have it if you want it. You can take my heart. Een albumtrack uit de jaren 80. We gaan langzaam maar zeker naar het einde van uur 1. Blijf gewoon lekker luisteren. Nog even een nieuwe track. Masters of Jazz.

0: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
1: Flex Estate. Own your deal.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Vieze sportsbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Op sociale media waren oproepen verschenen om de openbare orde te verstoren. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt ook beelden die online circuleren. In de kindermishandelingszaak zijn gisteren 2 vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden, de moeders van de beide slachtoffers. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. Volgens de commissie zijn de doelen voor stillere luchtvaart niet gehaald en zijn alternatieven onvoldoende onderzocht. Het kabinet wil het aantal vluchten laten groeien naar 500.000 per jaar. Milieuorganisaties noemen het rapport vernietigend en willen nu minder vliegbewegingen. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Volgens de bond zorgt de huidige aanbesteding voor onzekerheid onder medewerkers op de luchthaven. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven onlangs al terug van 5 naar 3. Daardoor moeten sommige beveiligers overstappen naar een andere werkgever. Uit een peiling van vakbond FNV blijkt dat veel beveiligers zich zorgen maken over personeelstekorten en over de veiligheid op de werkvloer. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui. Al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Amsterdam vreest nieuwe stroomstops door de groei datacenters. En Oranjebuurt in Hoofddorp krijgt compleet nieuwe wijk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Amsterdam waarschuwt dat nieuwe grote stroomaansluitingen straks tijdelijk niet meer mogelijk zijn. Vooral in Oost, Zuidoost en Westpoort. Datacenters gebruiken zoveel stroom dat het netwerk sneller volraakt dan Liander en Tennet kunnen uitbreiden. Bedrijven, laadpleinen en nieuwbouwprojecten kunnen daardoor vertraging oplopen. Terwijl bewoners mogelijk langer moeten wachten op extra laadpalen of zwaardere aansluitingen. De gemeente wil daarom alleen nog streng geselecteerde datacenterprojecten toelaten en zet in op uitbreiding van het stroomnet rond Hemweg en Diemen. De Oranjebuurt in Hoofddorp wordt de komende jaren flink vernieuwd. De gemeente Haarlemmermeer en woningcorporatie IJmeren hebben daarvoor een overeenkomst getekend. De 76 oude sociale huurwoningen worden gesloopt en vervangen door ongeveer 157 nieuwe appartementen en eengezinswoningen. Bewoners hebben de afgelopen jaren meegedacht over de plannen en krijgen hulp bij verhuizen. Plus de mogelijkheid om later terug te keren naar de buurt. Later dit jaar worden de eerste ontwerpen van de nieuwe wijk gepresenteerd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
15: Flashback Radio Show. Met Marcel Herger.

Flashback Radio Show uit de 80's. En Keep Your Body Working. Het is tijd voor een nieuw werk. Alhoewel, nieuw werk. Het is een track die al eerder uitgebracht is. Nu opnieuw in de UK Top 30. Jared Lawson samen met Raquel Rodriguez. En hier is The Next Move.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui. Al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zonnepanelen op daken van appartementen in Amstelveen en speciale kledingkar in Bibliotheek Amsteland. Mijn naam is Maurice Becker. De daken van appartementen aan de Uitvlucht en de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen worden voorzien van zonnepanelen. Bewoners kunnen meedoen door gezamenlijk zonnepanelen af te nemen en zo te besparen op hun energierekening. Het project is een samenwerking met Amstelveen EcoStroom en draagt volgens de gemeente bij aan duurzame energie en minder druk op het stroomnet. In Bibliotheek Amsteland staat tot en met 14 juni een speciale kledingkar. Bezoekers kunnen daar gratis kleding meenemen of kleding doneren die ze niet meer dragen. Volgens de bibliotheek moet de kledingkar zorgen voor minder verspilling en meer delen van kleding. Het initiatief maakt deel uit van de tentoonstelling Toekomstparade over duurzaamheid en hergebruik. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Secure hoorde je hier in de Flashback Radio Show. En dat was een nieuwe track. Wij gaan verder met even classic werk uit de jaren 80. David Joseph en You Can't Hide Your Love.
1: Are you ready? Let's go back to

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl.
9: De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Dat materiaal kwam uit de enige inmiddels stilgelegde onderzoeksreactor van Venezuela. Hoogverrijkt uranium kan na verdere verwerking gebruikt worden voor kernwapens. De operatie werd uitgevoerd met steun van het Internationaal Atoomenergieagentschap en was sneller afgerond dan gepland. De VS noemt het een belangrijke stap voor de nucleaire veiligheid. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. Dat zegt het Deense natuuragentschap na onderzoek van het karkas. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Maar sinds zondag werkte dat volgsysteem niet meer. Onderzoekers namen intussen weefselstalen voor verder onderzoek. Volgens de Deense autoriteiten gaat het vrijwel zeker om dezelfde bultrugwalvis en zou Timmy zijn GPS-zender hebben verloren. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui. Al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Gemeenteraad akkoord met verkoop voor het Kudelstaart. En Boswinkel krijgt Groenplein. 600 vierkante meter steen maakt plaats voor natuur. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft ingestemd met de verkoop van Fort Kudelstaart aan een organisatie voor monumentenbehoud POM. Na jaren van discussie en miljoenen euro's aan kosten. De nieuwe eigenaar krijgt bijna 1 miljoen euro mee voor achterstallig onderhoud en moet zich houden aan het huidige bestemmingsplan en UNESCO-regels. Twee partijen stemden tegen omdat zij strengere afspraken wilden om problemen, zoals bij eerdere plannen, te voorkomen. Door de verkoop verwacht de gemeente jaarlijks ongeveer 4 ton aan kosten te besparen. Het plein voor natuurbezoekerscentrum De Boswinkel in het Amsterdamse Bos wordt flink groener. 600 vierkante meter verharding verdwijnt en maakt plaats voor planten, waterdoorlatende paden en natuurlijke speel- en leerplekken. Het vernieuwde entreegebied krijgt onder meer beplanting uit het bos zelf, een wormenhotel, meubels van Amsterdams hout en een vernieuwd beleefpad voor kinderen. Volgens het Amsterdamse Bos zorgt de nieuwe inrichting niet alleen voor meer biodiversiteit en verkoeling, maar ook voor een gastvrijere plek voor bezoekers. De werkzaamheden starten op 20 mei en duren tot uiterlijk 12 juni. De Boswinkel, Fun Forest en het beleefpad blijven bereikbaar. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel Julia.
1: Jamfm Traffic.
3: En laten we meteen eventjes op de weg kijken. Hier in onze regio valt het allemaal best wel mee. Er staan geen files. Dus als het goed is kan je lekker doorrijden.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen.

0: Mooie plaat van die SOS Band. Normaal draai ik eigenlijk altijd de 12-inch versie, maar gelukkig kon ik nu ook een 7-inch versie vinden van dit nummer Do It Now. Onze dank gaat natuurlijk uit naar de voorganger. Maar zeg, dankjewel voor de Flashback Radio Show.
1: Het is vrijdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Is er de traffic.

Dat vieren we vandaag met regen en 10 graden. Verder is het vandaag ook de internationale dag tegen de zwangerschapsmisselijkheid. Inderdaad, ik hoop dat het een beetje meevalt. Verder is het ook nog de internationale dag van het gezin. Je weet wel, de hoeksteen van de samenleving. En ook vanmiddag brengen we natuurlijk weer naar huis met de lekkerste smooth en funky track.

Franklin, Funk Essentials, hier op Jam FM. En daarvoor gingen we terug in de tijd met Jiro. En Turn It Around. Superleuk trouwens. Dat je samen met mij je middag wilt doorbrengen hier op de 104.9. Join the Feel Good Friday en laat je muzikaal verrassen hier op Jam FM.

0: nieuws van half vijf.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen naar het Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui. Al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Cinema Amstelveen gaat tijdelijk verhuizen en werkzaamheden aan de Prins Irenebrug. Mijn naam is Maurice Becker. Cinema Amstelveen verhuist vanaf september naar Theater De Landing in wijk Uilenstede. Bioscoop verlaat tijdelijk de Schouwburg aan het Stadsplein vanwege een verbouwing die tot en met volgend jaar oktober duurt. Ook de Schouwburg verhuist met de theaterprogrammering naar De Landing. Kijk voor meer informatie op cinemaamstelveen.nl. De werkzaamheden aan de Prins Irenebrug beginnen op maandag 18 mei en duurt ongeveer een maand. De brug tussen Uithoorn en Amstelhoek krijgt nieuwe fietspaden en een voetpad. Ook verdwijnen hekwerken tussen de weg en het fietspad. Tijdens de werkzaamheden kan verkeer richting Uithoorn gewoon doorrijden. Verkeer naar Amstelhoek wordt omgeleid via de N201. Fietsers en voetgangers kunnen de brug tijdens de werkzaamheden wel blijven gebruiken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.

En voor de headlines van 4:30... voor die een plaat van Chamomile en Friend Till The End. En het bijzondere is, het einde van de plaat stond er niet op. Friend Till The End. Ja. Jammer. Inderdaad, aaneenschakeling van jammer. Ook vanmiddag doen we ons uiterste best weer om je in de juiste stemming van het weekend te krijgen. Ik hoop dat het een beetje lukt. We persen de lekkerste tracks uit de Jam FM computer hier in de Traffic Jam op vrijdagmiddag. Ah, en die gezellige piep is er ook weer.

lekkere vette bas in deze plaat. De bas is zo vet, je gehoorkanaal sluit gewoon dicht. Tenminste hier in de studio. Ook de vrij Mibo is weer los aan deze kant van de microfoon. Regel jij wat bij de borrel, dan doen wij de... Dan doen wij de muziek inderdaad, terwijl wij het antwoordapparaat even uitzetten, alsjeblieft. Dank je. Hey, ik weet niet waar je op dit moment luistert, als je maar luistert. Misschien zit je op dit moment wel op je werk. Nog even doorzitten en dan komt er ook voor jou een einde aan deze lange werkdag. Hey, dit is de playlist voor je rit naar huis. You're the Aeroplane and Love on Hold. En de voordeur een plaatje van Boston Rodriguez.

De vocalen van Cherry Matheson en Lost in Space. Oh, wat hebben we er zin in vanmiddag. Ik hoor het weekend al.

En Boris Dlugosz is, ja, zal je net zien. Rustig aan, jongens. Boris Dlugosz uit Duitsland komt de man. Kan hij natuurlijk zelf ook niks aan doen. Hij is voornamelijk bekend geworden door zijn funky house muziek. En de samenwerking natuurlijk met Musti. En natuurlijk ook met Mitchie Lang. Partners van het Peppermint Jam Records label. Hij maakte voor vele artiesten remixen van bekende nummers. Zo heeft hij ook remixen gedaan voor Mariah Carey en Mary J. Blige. Hij heeft samengewerkt met Molokko en Daft Punk. Dlugosz kan worden gezien als een pionier in de housemuziek. In zijn eigen land natuurlijk. En zijn eerste wapenfeit was de single Keep Pushing uit 1996. Ik weet niet of je dat nog kent, die plaat. Gaan we een keertje draaien? Niet, denk ik.

0: Moeite met zelfstandig wonen?
1: Denk de oplossing
0: bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Vieses, sportsbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl.
10: De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
13: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Tot nu toe zijn er 10 besmettingen gemeld, waarvan ook 8 bevestigd via laboratoriumonderzoek. 3 patiënten zijn overleden aan het Hanta-virus. Volgens de WHO is het risico voor de wereldbevolking voorlopig beperkt. Het cruiseschip wordt maandag in Nederland verwacht. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de 2 vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun 2 respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. De meeste gevallen zijn gemeld in de provincie Ituri in het noordoosten van het land. Hulporganisaties vrezen verdere verspreiding door de grote verplaatsingen van mensen in de regio. Slechte infrastructuur bemoeilijkt de aanvoer van vaccins en medische hulp bij de besmettelijke ziekte ebola. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
1: Amsterdam vreest nieuwe stroomstops door groeidatacenters. En Oranjebuurt in Hoofddorp krijgt compleet nieuwe wijk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Amsterdam waarschuwt dat nieuwe grote stroomaansluitingen straks tijdelijk niet meer mogelijk zijn. Vooral in Oost, Zuidoost en Westpoort. Datacenters gebruiken zoveel stroom dat het netwerk sneller volraakt dan Liander en Tennet kunnen uitbreiden. Bedrijven, laadpleinen en nieuwbouwprojecten kunnen daardoor vertraging oplopen. Terwijl bewoners mogelijk langer moeten wachten op extra laadpalen of zwaardere aansluitingen. De gemeente wil daarom alleen nog streng geselecteerde datacenterprojecten toelaten en zet in op uitbreiding van het stroomnet rond Hemweg en Diemen. De Oranjebuurt in Hoofddorp wordt de komende jaren flink vernieuwd. De gemeente Haarlemmermeer en woningcorporatie IJmeren hebben daarvoor een overeenkomst getekend. De 76 oude sociale huurwoningen worden gesloopt en vervangen door ongeveer 157 nieuwe appartementen en eengezinswoningen. Bewoners hebben de afgelopen jaren meegedacht over de plannen en krijgen hulp bij verhuizen. Plus de mogelijkheid om later terug te keren naar de buurt. Later dit jaar worden de eerste ontwerpen van de nieuwe wijk gepresenteerd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Dankjewel.
12: JamFM Traffic.
14: We kijken even op de weg. En eens even kijken, ik heb één melding voor je. En die staat op de A10, knooppunt Amstel, richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotervaart, 6 minuten vertraging, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer.

0: ken je hem nog? We draaien geregeld platen van hem. Dan heb ik het over Freddie Jackson. En Crazy For Me uit 1988 kwam die plaat. Jongen, jongen.
1: Het is vrijdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
3: Vrijdag.
1: Olaf van Tonen.
0: En als je meer van dit soort oude koeienplannen leuk vindt om daar te luisteren, dan

tot aan het einde. De Dropout Orchestra en Be Free With Your Love. De titel hoef ik eigenlijk niet te noemen, want die heb je 1500 keer voorbij horen komen. En de remix was van de meest geprezen, meest ervarende underground producers van Zweden en zoon van een rondreizende Hongaarse jazzmuzikant. Ik heb het over Peter Major uit Stockholm, beter bekend als Oppolopo. Oppolopo is het Nigeriaanse woord voor veel. En het was veel, vind ik. Over veel gesproken. Ik krijg van mij even de buitenlucht van de hoos over de komende 24 uur. Wat kan je morgen en de rest van het weekend van het weer verwachten? In Oudekerk aan de Amstel is het op dit moment bewolkt en 10 graden.

vanavond komt het verder steeds meer tot buien. Heb ik me laten vertellen. Tenminste, dat staat hier op het telexpapiertje. De temperatuur daalt landinwaarts weer flink naar 2 tot 4 graden. Met opnieuw kans op vorst aan de grond. Zaterdag schijnt geregeld de zon, maar vooral landinwaarts komt het tot buien. In de kustgebieden is het vaak droog en schijnt ook vaker en langer de zon. In onze regio wordt het zo'n 14 graden zaterdag. En daarmee is het een fractie zachter dan vandaag. Ook schijnt de zon zondag geregeld. Maar opnieuw moeten we rekening houden met nattigheid. De meeste buien zijn voor het westen en het zuiden van het land weggelegd. En de temperatuur stijgt naar een graad of 14 in onze regio. Nog even doorzitten en dan komt er ook een einde aan jouw lange werkweek. En ook werkdag natuurlijk. Dit is de playlist voor je rit naar huis. En straks gaan we officieel het weekend instarten. Dus blijf hier.

0: van half zes.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen uit het Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radio.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zonnepanelen op daken van appartementen in Amstelveen en speciale kledingkar in Bibliotheek Amsteland. Mijn naam is Maurice Becker. De daken van appartementen aan de Uitvlucht en de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen worden voorzien van zonnepanelen. Bewoners kunnen meedoen door gezamenlijk zonnepanelen af te nemen en zo te besparen op hun energierekening. Het project is een samenwerking met Amstelveen EcoStroom en draagt volgens de gemeente bij aan duurzame energie en minder druk op het stroomnet. In Bibliotheek Amsteland staat tot en met 14 juni een speciale kledingkar. Bezoekers kunnen daar gratis kleding meenemen of kleding doneren die ze niet meer dragen. Volgens de bibliotheek moet de kledingkar zorgen voor minder verspilling en meer delen van kleding. Het initiatief maakt deel uit van de tentoonstelling Toekomstparade over duurzaamheid en hergebruik. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: In de studio hier is de Framibo weer los. Regel jij wat bij de borrel?

Vrijdag 15 mei, om precies te zijn. En gisteren was ik jarig. En op deze manier wil ik iedereen even bedanken. Die zijn felicitaties mijn kant heeft opgestuurd. Dankjewel daarvoor. Ik zal straks een plaatje voor jullie allemaal draaien. Jordi Hoenkind en Feels Like This. En daarvoor DJ Cassidy samen met Chromeo. And the future is mine.

0: Oh, mooie plaat van Chris Willis samen met Lenny Fontana. And on top of the world. En daarvoor draaien we een plaatje van Adeline Michelle en Redo. Je luistert naar de vrijdageditie van de Traffic Jam. De ene vrijdag zit ik hier. En de andere vrijdag staat hier Erik Delahaye. En dat betekent dat hij volgende week, als het goed is, jouw weekend gaat instarten. En ik weet niet of hij dat op hetzelfde moment gaat doen als ik dat doe. Want ik doe het eigenlijk altijd om 5:50.
1: Welkom in het weekend. Dit is Jam FM.
0: Welkom in het weekend. Je hebt het gehaald. Hè? Straks tussen 6 en 7 gaat de tijdmachine weer aan in de 60 Minutes of Dance Classics. En dan staat hier Pieter Kuyt. Tussen 7 en 8 Classic Material met DJ All Star Fresh. Tussen 8 en 10 de Freaky Friday met Joost van der Velde en Tommy Ludeschi. En de man met de rode lantaarn is er ook weer vanavond. Tenminste, ik heb geen geeltjes op de koelkast zien hangen, dus ik neem aan dat hij er is. Ik heb het over DJ Blaze met tussen 10 en 12. A Blast from the Past. En ik ga je nu alvast een prettig weekend wensen.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Volgens Jetten gaat het om vernielingen, brandstichting en geweld tegen politie en hulpverleners. De incidenten vonden plaats bij meerdere demonstraties die uitliepen op rellen. Jetten noemde het geweld volstrekt ontoelaatbaar en niet te rechtvaardigen. Tijdens het gesprek benadrukten hulpverleners het belang van de dialoog, ook met de tegenstanders van de geplande opvanglocaties. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Amsterdam vreest nieuwe stroomstops door groeidatacenters. En Oranjebuurt in Hoofddorp krijgt compleet nieuwe wijk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Amsterdam waarschuwt dat nieuwe grote stroomaansluitingen straks tijdelijk niet meer mogelijk zijn. Vooral in Oost, Zuidoost en Westpoort. Datacenters gebruiken zoveel stroom dat het netwerk sneller volraakt dan Liander en Tennet kunnen uitbreiden. Bedrijven, laadpleinen en nieuwbouwprojecten kunnen daardoor vertraging oplopen. Terwijl bewoners mogelijk langer moeten wachten op extra laadpalen of zwaardere aansluitingen. De gemeente wil daarom alleen nog streng geselecteerde datacenterprojecten toelaten en zet in op uitbreiding van het stroomnet rond Hemweg en Diemen. De Oranjebuurt in Hoofddorp wordt de komende jaren flink vernieuwd. De gemeente Haarlemmermeer en woningcorporatie IJmeren hebben daarvoor een overeenkomst getekend. De 76 oude sociale huurwoningen worden gesloopt en vervangen door ongeveer 157 nieuwe appartementen en eengezinswoningen. Bewoners hebben de afgelopen jaren meegedacht over de plannen en krijgen hulp bij verhuizen. Plus de mogelijkheid om later terug te keren naar de buurt. Later dit jaar worden de eerste ontwerpen van de nieuwe wijk gepresenteerd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
14: Het is vrijdag. Weer een werkdag voorbij. 60 Minutes of Classics.

Uit 1980, Chaka Khan. En Move Me, No Mountain. En zo glijden we gewoon een nieuw uur van de Classics in. Mag ik mij vervoeren?

by de classics van Jam FM. Grace Jones en Pull Up to the Bumper. De voor Gwen Guthrie en Peanut Butter. Je hoort het hier bij Jam. En deze jongeman is erg ziek, maar woont nog steeds bij ons in de buurt in Beesp. Tony Scott.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zonnepanelen op daken van appartementen in Amstelveen en speciale kledingkar in Bibliotheek Amsteland. Mijn naam is Maurice Becker. De daken van appartementen aan de Uitvlucht en de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen worden voorzien van zonnepanelen. Bewoners kunnen meedoen door gezamenlijk zonnepanelen af te nemen en zo te besparen op hun energierekening. Het project is een samenwerking met Amstelveen EcoStroom en draagt volgens de gemeente bij aan duurzame energie en minder druk op het stroomnet. In Bibliotheek Amsteland staat tot en met 14 juni een speciale kledingkar. Bezoekers kunnen daar gratis kleding meenemen of kleding doneren die ze niet meer dragen. Volgens de bibliotheek moet de kledingkar zorgen voor minder verspilling en meer delen van kleding. Het initiatief maakt deel uit van de tentoonstelling Toekomstparade over duurzaamheid en hergebruik. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.
5: Het is vrijdagavond, hoogste tijd voor 60 Minutes of Classics met Pieter Kuyt.
6: Jam FM.
7: Thank God it's Friday.

Donald Byrd bij Jam FM en 125th Street. Sexy Dancer heet het nummer in de 60 Minutes of Classics. Iedere vrijdag, maar ook donderdag, woensdag, dinsdag, maandag. Iedere werkdag tussen 6 en 7.

plaat alweer voor deze show. Straks aan de andere kant van 7 uur meer classical material. Classic material, ja. Lekker om uit te spreken.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische raketaanval op Kiev de vredesinspanningen rond Oekraïne kan vertragen. Bij die aanval op een flatgebouw in de Oekraïnse hoofdstad kwamen 24 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Trump zei dat hij de oorlog met de Chinese president Xi Jinping heeft besproken en dat ze allebei een einde aan het conflict willen. De Oekraïnse president Zelensky riep op tot het straffen van Rusland en waarschuwde voor Russische operaties vanuit Belarus. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erkens stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
12: Yo, check this out, man. We are catching a flashback. The way it used to be, or may I say the way it should be, with the classic material. That's right, we got a variety of all different things. With my man, the DJ All-Star Fresh. All-Star Fresh. Do you know who you're talking about? You know you're talking about to the person right here. Cool DJ, the Red Alert, once again.
13: Backed by dope demand, yeah. This is classic material with All-Star Fresh.
14: Straight from Mixing Control Center, you're listening to the sounds of classic material. Yeah. Welcome tot 8 uur lekker in de middag.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de 2 fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Gemeenteraad akkoord met verkoop voor het Kudelstaart. En Boswinkel krijgt Groenplein. 600 vierkante meter steen maakt plaats voor natuur. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeenteraad van Aalsmeer heeft ingestemd met de verkoop van Fort Kudelstaart aan een organisatie voor monumentenbehoud POM. Na jaren van discussie en miljoenen euro's aan kosten. De nieuwe eigenaar krijgt bijna 1 miljoen euro mee voor achterstallig onderhoud en moet zich houden aan het huidige bestemmingsplan en UNESCO-regels. Twee partijen stemden tegen omdat zij strengere afspraken wilden om problemen, zoals bij eerdere plannen, te voorkomen. Door de verkoop verwacht de gemeente jaarlijks ongeveer 4 ton aan kosten te besparen. Het plein voor natuurbezoekerscentrum De Boswinkel in het Amsterdamse Bos wordt flink groener. 600 vierkante meter verharding verdwijnt en maakt plaats voor planten, waterdoorlatende paden en natuurlijke speel- en leerplekken. Het vernieuwde entreegebied krijgt onder meer beplanting uit het bos zelf, een wormenhotel, meubels van Amsterdams hout en een vernieuwd beleefpad voor kinderen. Volgens het Amsterdamse Bos zorgt de nieuwe inrichting niet alleen voor meer biodiversiteit en verkoeling, maar ook voor een gastvrijere plek voor bezoekers. De werkzaamheden starten op 20 mei en duren tot uiterlijk 12 juni. De boswinkel Fun Forest en het beleefpad blijven bereikbaar. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
14: And now, 2 hours of the best Amsterdam late night radio entertainment show coming to you.
15: I'm talking about you, you big, big freak.
14: Get ready for Joost van der Velde, Tommy Tudeschi.
16: Hebben ze niks beters te doen?

0: Ja.
1: Nou, dat was hem.
0: Ja, precies. Dat, dank u wel. Chad Jackson en hier de drummer Get Wicked. Goedenavond, Freaky Friday. Chad Jackson die stond in 87 nog te mixen bij dat DMC-festival ergens in New York. Waar All Star Fresh het jaar daarna ook aan meedeed. En die hoorde je daarnet bij Freaky Friday. Nee, bij Classic Material natuurlijk.

0: can do. Ik heb het wel koud, maar een raketijsje is ook wel lekker. The Jets and Rockets to you! En zo zijn we daar weer. Even kijken, want ik heb hier mijn schermpje en dan zie ik dat het de 15e is. Ja, de 15e. Dat betekent dat de Harry Styles fans, die zitten nu nog in de startblok. Die zitten nog niet eens in de arena. Ik fiets er wel langs en ik hoorde daar wat geluid. Ik dus denk, zijn het soundchecken? En er zitten daar dus ook echt kinderen, fans. Het zijn nog geen kinderen. Er zitten fans daar gewoon op het veldje, gewoon naast de arena te kamperen in de regen. Brrr.
1: Hij maakt je gek, hij maakt je dol, hij maakt een vrouw misjochen. Joost van der Velde.
0: Zo, Freaky Friday, de solo editie. Goedenavond, leuk dat je erbij bent. Kruip even wat dichter bij de radio, want er is je fris buiten hoor. Voor de tijd van het jaar, zeggen we dan. Ik zie Nio. Oh, die staat in de Ziggo Dome, daarom zie ik.

Feeling Attitude. Het is toch echt uitvoerende wat hier staat met Diana Feerer. En Giving Nothing. Nou, dat is wel lekker goedkoop, deze plaat. Art of Tones remix, mocht je het echt willen bijhouden. En daarvoor was de Beul met Shadow of Your Smile. Deze man staat nu in de Ziggo Dome. Neo.

0: van half negen.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zonnepanelen op daken van appartementen in Amstelveen en speciale kledingkar in Bibliotheek Amsteland. Mijn naam is Maurice Becker. De daken van appartementen aan de Uitvlucht en de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen worden voorzien van zonnepanelen. Bewoners kunnen meedoen door gezamenlijk zonnepanelen af te nemen en zo te besparen op hun energierekening. Het project is een samenwerking met Amstelveen EcoStroom en draagt volgens de gemeente bij aan duurzame energie en minder druk op het stroomnet. In Bibliotheek Amsteland staat tot en met 14 juni een speciale kledingkar. Bezoekers kunnen daar gratis kleding meenemen of kleding doneren die ze niet meer dragen. Volgens de bibliotheek moet de kledingkar zorgen voor minder verspilling en meer delen van kleding. Het initiatief maakt deel uit van de tentoonstelling Toekomstparade over duurzaamheid en hergebruik. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel Maurice. Ook een koffie van Maurice alsjeblieft. Ja, er zitten hier toch allemaal mensen in de studio. De afdeling boekhouding is er, de directie en wie dan ook. Ja, het is drukte. Nou ja, ik vind het nog steeds koud buiten, dus ik heb daar een beetje op de playlist op aangepast. Kent u deze nog?
4: Girl, I've been hurt.
3: Ja, dat was een rapper in één keer. Dacht je van, hij ziet er helemaal niet zo uit. En dat hoort helemaal niet zoals hij nu klinkt. Maar dit is Snow.

0: Natuurlijk met die plaat van die, voor die boer, hè? I'm a farmer. Snow. En hij klonk alsof hij van Jamaica kwam. Maar hij woonde dus in een wijk waar heel veel Jamaicanen woonden in New York. En toen heeft hij het een beetje overgenomen, de spraakje. En dat heeft hij zich goed kunnen staande houden in de hip-hop wereld, ja.
1: Twee platen die iets met elkaar te maken hebben.
0: Niks meer van gehoord. Hitler.

0: Maar het is wel...
1: koud, hè?
0: Ja, dus na de snow hebben we ook nog ijs. Ijs. Ijs. Mag het nog, deze?
2: Ijs, ijs, baby. Vanilla, ijs op de radio. Check it.

0: Wat zijn officiële naam? Doet wel een beetje Nederlands aan. En misschien wel Duits.
1: Yo, man, let's get out of here.
0: Van Winkel, jawel. Het is ijs, ijs, baby. Vanille ijs in het kader van... Ik vind het best wel... Ja, de airco staat nu wel weer een beetje te hard hier, toch? Die kan wel weer uit. Maar we zitten midden in een show. Snow, Girl, I've Been Hurt. Herinnert u zich deze nog? Ja, is eigenlijk dat niemand die meer draait. Tenminste, ik hoor hem dan nergens meer. Dat is voor mij de referentie. Dus ik denk, ik heb een plaat ontdekt. De jaren 90 Evergreen die je nooit meer hoort. Girl, I've Been Hurt. En deze dus, Ice Ice Baby. Vanille Ice Ice Baby. Ja, het is de solo-editie, normaal met Tommy Tedeschi.
2: Tommy, opschieten!
0: Nee, hij komt niet. Het is te koud. Zo is hij dan ook. Kan iemand de deur even open doen? Dan ga ik hier even het lokale nieuws behandelen. Want we zitten hier als lokale omroep midden in de prachtige gemeente Ouder Amstel. En dat betekent dat wij iedereen op de hoogte houden van het wel en wee hier in het... Ja, de twee kernen. We hebben Oudekerk en Amstel. We hebben Duivendrecht. En we hebben aan de andere kant van die polder is een klein buurtgenootschap. Dat heet Waver. En daarnaast hebben we ook nog Amstelveen erbij genomen. Zo zijn we dan ook. Ik weet niet, is die 172 al aangesloten? Dus iemand nog steeds met dat verlengsnoer. Iemand heeft wel gezegd dat hij dat zou kopen en uit zou rollen. Maar ik heb er nog niks over gehoord.
2: Tommy, opschieten!
0: Tommy, Tommy zou dat doen. Ik snap het nu, ja. Desalniettemin, maar lokaal nieuws. Even kijken, dat is een avondvierdaagse hier binnenkort. En ook in Uithoorn hebben ze zoiets, maar dat is iets anders. Donderdag 28 mei, mars tegen de komst van de AZC. Nee, dat is geen avondvierdaagse, gek. Dat is tegen de komst van de AZC. Dat is hartstikke hip om daarin mee te lopen. Ik weet niet wat je dan met je leven moet, maar... Dat staat er niet, maar je bent al boos. Vorige week was er ook al een protestmars. Maar mocht je willen wandelen, 28 mei mag je meewandelen. Het is wel vreedzaam, dus neem je fakkels niet mee. 10 gebieden in Amstelveen voldoen aan de criteria voor de invoering van betaald parkeren. En daar heb ik dan ook nog een fragment van. Dat is deze.
2: Even betalen, pannenkoek!
0: Precies. Maar goed, dat is dan in het oude dorp Raadshuis. De omgeving van de nieuwe Karselaan. Ik weet niet waar dat is. Ik ben wel eens in Amstelveen geweest. Maar ook in de omgeving van het ziekenhuis is betaald parkeren. De Kastanjelaan. En het Wimbledonpark. Daar moet je allemaal...
2: Even betalen, pannenkoek!
0: Precies, voor parkeren. Nog een ander ding, als je lokaal even los wil gaan. Ik ga even wat inschrijven. Ja, dat zie je niet natuurlijk. Ik dacht, ik heb hier wel een camera aan, maar die wordt niet gestreamd. Ik heb hier wel de geluidseffecten voor. Ja, okay. De bar in het dorpshuis is geopend. Is vernieuwd, bedoel ik. Volgens het Weekblad klaar voor de commissie Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling. Ja, op donderdag 21 mei is de commissie namelijk de gast in het vernieuwde dorpshuis. Dat lezen we gewoon in het Weekblad. Dus de bar is open en de commissie gaat daar meteen vergaderen. Oké, en in de week van 18 mei beginnen de werkzaamheden voor het vervangen van

Momo Boyd, wat maakt zij een leuke muziek? En dit is dan weer een beetje smooth en funky. Voor de rest maakt ze country muziek, dat draaien we hier niet. En als we draaien zeggen we, oeps!

0: México. México is dat. Jelly Bean. Of Jelly Bean gewoon. Nou ja, de Dendermix. Ik luisterde wel eens naar DJ All Star Fresh. En daar, die wordt je gedraaid en dan echt zo van...
1: Oh my god, it was so good.
0: Dat is zo fijn, zo die plaat. Dus als we toch een beetje in de Latin vibe zijn, dan zeggen we van... Hoppakee, kanaal. Ja, we moeten direct naar 9 uur nieuws. Dus we pakken gewoon eventjes dan nog die Latin vibes. Maar we brengen het iets dichter bij huis. Ik zie daar een Eiffeltoren. Ik zie daar een croissantje liggen. En hier is Bandolero.

0: Het is 9 uur.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat twee moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor twee kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de twee fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met twee helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
13: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
0: Amsterdam vreest nieuwe stroomstops door groeidatacenters. En Oranjebuurt in Hoofddorp krijgt compleet nieuwe wijk. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Amsterdam waarschuwt dat nieuwe grote stroomaansluitingen straks tijdelijk niet meer mogelijk zijn. Vooral in Oost, Zuidoost en Westpoort. Datacenters gebruiken zoveel stroom dat het netwerk sneller volraakt dan Liander en Tennet kunnen uitbreiden. Bedrijven, laadpleinen en nieuwbouwprojecten kunnen daardoor vertraging oplopen. Terwijl bewoners mogelijk langer moeten wachten op extra laadpalen of zwaardere aansluitingen. De gemeente wil daarom alleen nog streng geselecteerde datacenterprojecten toelaten en zet in op uitbreiding van het stroomnet rond Hemweg en Diemen. De Oranjebuurt in Hoofddorp wordt de komende jaren flink vernieuwd. De gemeente Haarlemmermeer en woningcorporatie IJmeren hebben daarvoor een overeenkomst getekend. De 76 oude sociale huurwoningen worden gesloopt en vervangen door ongeveer 157 nieuwe appartementen en eengezinswoningen. Bewoners hebben de afgelopen jaren meegedacht over de plannen en krijgen hulp bij verhuizen. Plus de mogelijkheid om later terug te keren naar de buurt. Later dit jaar worden de eerste ontwerpen van de nieuwe wijk gepresenteerd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

Ah, daar word ik zo vrolijk van. Echt die toeters. En bellen. Nou, de bellen moet je er even bij bestellen. Maar een street player. En toen was die een andere plaat net uit. De Bomb. En toen zei ik... Pizza's going through my mind. Maar dat was het niet. Dus het, en toen wist ik altijd nog niet eens dat Chicago... Echt, dat stukje van mijn opvoeding was niet compleet. Dat was wel een beetje jammer. Maar goed, bij deze goed gemaakt Freaky Friday op Jam FM. De solo editie. Mocht je denken, wat gaat hij doen? We hebben Twitch TV aangezet voor de mensen die een beetje mee willen beleven. Wat er hier gedanst wordt en wat er voor rare dingen gebeuren. Maar... ik ga ze direct eventjes naar het toilet. Dat is normaal niet om te noemen, maar daar hangt die enige echte verjaardagskalender. En dat mag niet ontbreken in dit informatieve, gezinsbrede, serviceverlenende programma Freaky Friday. Ja. Een nieuwe chanson, en dat is Duits voor een nieuwe plaat van Rochelle Jordan. En dat heeft ook weer een beetje die vibe van vroeger. Een classic bijna. Maar toch, het is hartstikke lekker, hip en zo. Doing it too. En zo direct dus die enige echte verjaardagskalender. Laat hem staan.

0: Ja, als jij hier mee wil presteren, dan kan je zeggen Doing It Too. En dat past dan weer mooi bij die plaat als een brug gelegd. Als DJ doe ik echt mijn best daarvoor dat je gaat denken van, daar zit een DJ.
1: Kijk, en hier haak ik dan weer af.
0: Goed, dan maar even terug naar de orde van de dag. Even kijken, de verjaardagskalender. Ik had hem twee, die vanmorgen ook even gepakt. Die moet ik wel niet vergeten terug te hangen. Ja, daar is hij. De verjaardagskalender. Het is van 15 mei. En dat is niet zomaar een dag. Maar in 2016 de eerste winst voor Max Verstappen trouwens. In de Grand Prix van Spanje was dat hij dat haalt. En even kijken, Pierre Mancini is op deze dag in 2019 overleden. Weet je die nog?
2: Pierre Mancini.
0: Ja, dit is van, ik heb toch zo gezegd, geen bommetje.
2: Geen bommetje.
0: Ja, geen bommetje, dus wie bent u het trouwens? Ik zit hier weer in een show.
2: Ja, ik denk, ik kom gewoon hier, ik heb de Twitch gezien, ik kom gewoon even langs.
0: Okay,
2: en je zat op de wc, je ging naar de wc, denk ik kom gewoon eventjes invallen, kijk waar Joost is, want ik had echt niemand op de
0: presentatie. Nee, ja, normaal zit Tommy daar, dus dat is voor mij ook weer eventjes een heel ander uitzicht. Maar goed. Ik weet niet wat beter is. Dat kan je zelfs op Twitch TV een beetje meebeleven. René, te pas.
2: Nee, je verwacht hem niet, hè?
0: Of de onpas.
2: Ja, toepasselijk.
0: Heb jij daar wel eens een programma van te pas en te onpas?
2: Ja, maar dat sloeg niet aan.
0: Dat sloeg niet aan?
2: Dat vonden ze onpasselijk, werden ze van.
0: Ah, te onpas. Ja, nee, ik snap het heel goed. 15 mei. Heden ten dagen zijn er mensen geboren en in het verleden ook. Zoals David Crummelt. Hij is 48 en ik weet niet of je die serie kent. Numbers, dat was echt 10, 15 jaar geleden volgens mij wel op tv. En dat was dan een wiskundige bol. En dan zag je allemaal van die berekeningen. Ging die zeggen, ja, ik heb berekend dat hij om 3:05 de bom gaat leggen. Dus iedereen daar naartoe. Dat soort dingetjes. Een plaat die wij niet draaien is Come on, skinny love. En people help the people. Maar dat is wel van Birdie. Vogeltjes 30 jaar geworden. We hebben Charles Paul. Oh ja, ik heb hem geoefend. Paul Minteri.
2: Paul Minteri.
0: Ja, dat is 74. Hij is de echte Italiaans-Amerikaanse gangster. Hij speelde onder andere mee in The Usual Suspects. 74 kaarsjes dus op zijn taart. Andy Murray is 39 geworden. Hij doet iets met tennissen, geloof ik. Mr. Props. Wave after wave. 42 jaartjes jong is die geworden. En ja, dan moeten we eventjes in Edwin Evers stand natuurlijk.
2: Hey.
0: Dat soort dingetjes. Frank en Ronald de Boer zijn vandaag jarig. Opgeteld 112, maar goed.
2: Dat willen ze niet weten, hè?
0: 56, nee. Daar zullen ze moeite mee hebben. Maar, Brian Eno, wie? Ja, die heeft al die YouTube-platen geproduceerd volgens mij.
2: Ah.
0: Dat was altijd een beetje in die degelijke popmuziek. hij is 78 geworden. Pierre Curie. Is dat van Adam Curie? Oh nee, dat was van die Röntgen mevrouw. Marie Curie.
2: Oh ja.
0: De partner daarvan zijn niet oud geworden. Dat ze stralen natuurlijk. 46 jaar jong geworden is deze Pierre Curie. In 1906 overleden. Dan hebben we Williamina. Wat een raar. Williamina. Je hebt William en Jezus Mina. Fleming. Zij was astronoom. Zij heeft echt allemaal van die nebula sterrenstelsels ontdekt en zo. En dat was in gewoon echt 1,5 eeuw geleden.
2: En dan ziet ze heel veel sterretjes.
0: Ze is zelf tussen sterretjes. Ze is 54 geworden, want ze is in 1911 overleden. Deze astronoom. Wat is een beetje een klokkenspel?
2: Oh.
0: Want Mike Oldfield is 73 geworden en die was van de Tubular Bells.
2: Is niet de eerste de beste?
0: Nee, maar dat was wel grappig. Dat was per ongeluk dat hij in een studio inging en daar stond dat ding nog. En toen ging hij ding, ding, ding, ding, ding. Ik kijk ook wel eens top 2000 documentaires.
2: Maar hij dacht, het klinkt zo lekker.
0: Ja, het is wel echt een unieke sound die hij heeft gedaan, Mike Oldfield. Melle Mel, die hoor je wel op deze zender ook. Die had ik ook wel kunnen draaien. Maar meestal hoor je hem bij All Star Fresh. Dus dan denk ik, nou, dan gaan we die niet draaien. Wat we wel gaan draaien, hij is niet meer onder ons. Het gaat niet om Spandau Ballet, maar het gaat wel om PM Dawn. Altrell Cordes. Zo heet de man. Hij is op 46-jarige leeftijd overleden in 2016. En hij liet deze plaat achter. Hij deed niet alleen, maar goed, het is wel fijn. Echt weer even horen. PM Dawn, set the bliss. Set the drift on a memory bliss. Ja. Yeah. Ik vind het wel rare zin. Dus waarom zou je een plaat zo noemen? Zingt hij dat ook eigenlijk? Soms heb je van die platen waarin zo'n artiest dat nooit zingt. Set Adrift on a Memory. Ja, dat zingt hij natuurlijk, ja.

Inner City en Whatcha Gonna Do With My Loving, dat mocht wel bekend zijn. Dat is een plaat die iedereen wel kan meezingen, maar er zit een enorme mix aan vast. En dat bedacht, nou, die gooien we hier in de nieuwe liedjesmolen. Maar we hebben natuurlijk ook die heerlijke classics. Got to get you into my life. Het gaat om Jam FM. Die moet op de 104.9, via radio dan. Of op jamfm.nl, daar zit een link en dan kan je ons gewoon luisteren. En dan hoor je onder andere Earth, Wind and Fire.

Bird with the Fire is het nog meer smooth en vooral funky. En die trompetjes. Oh. Ik doe zo graag mee. En dat was een classic, maar we hebben hier ook nieuwe liederen in het songboek hier van Jam FM. We bring you this week's hot jam.

0: van half tien.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 koksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. Op het Caribische eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verkeerskruising in Uithoorn aangepast en politieke partijen in gesprek met inwoners. Mijn naam is Maurice Becker. In Uithoorn wordt de kruising van de Tamerlaan en de Prins Bernhardlaan aangepast. Dit is nodig om de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren. Doordat het geheel een nieuwe vorm krijgt, zullen de werkzaamheden totaal 3 weken in beslag nemen. Verkeer op de Tamerlaan wordt deels omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen wel de route blijven gebruiken tijdens de werkzaamheden. De politieke partijen Pro, VVD en D66 hebben de afgelopen weken gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en verenigingen. Dit vond plaats in Oudekerk aan de Amstel en Duivendrecht. Tijdens de gesprekken kwamen zorgen en ideeën over de toekomst van Ouder Amstel aan bod. De partijen zeggen dat de gesprekken helpen bij het maken van een plan om samen te besturen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel, Maurice.

0: Ach ja, af en toe zit je dan achter je computer in je eentje. Geliefde is weg. Ja, die komt wel weer terug. En dus zo dramatisch is het ook weer niet. Maar in ieder geval dat je dan op een gegeven moment zit te kijken en in zo'n vibe zit met allemaal plaatjes achter elkaar. Door het algoritme uitgekozen. En in één keer komt dit langs. Janet Jackson, Q-Tip, Joni Mitchell zelfs erbij. En God Damn It's Gone. Het is al de blackness die uit die videoclip komt. Vind ik wel indrukwekkend. Maar wat hier ook indrukwekkend is, is dat René hier in één keer is.
1: Hé, hey, hallo!
0: Je bent, maar eventjes jouw momentje even pakken. Gewoon.
1: Waar ken je mij van?
0: Nou, wat doe jij morgen?
1: Morgen Tune in Jam FM.
0: Tune in Jam FM. En dat is hoe laat?
1: Van 4 tot 6.
0: Van 4 tot 6. Heb je al een teaser dat je zegt, teaser, nou, als je dit mist, dan...
1: We hebben iemand die we spreken over wat cultureels. We hebben iemand die spreken we over geschiedenis. En iemand die heel veel over boeken kan vertellen.
0: Boeken?
1: Ja.
0: Boeken, geschiedenis en cultuur.
1: Hé. Hey.
0: Echt, volgens mij echt voor de subsidie.
1: Ja.
0: Zit het wel geramd.
1: Ja. Hey, dat bedoel ik. En natuurlijk lekkere muziek en een beetje gekkigheid en een stelling. En nou, maar, gewoon gezellig.
0: Ik vind die subsidie voor ons het belangrijkste.
2: Ja,
0: ja, dat de show, de schoorsteen moet hier roken.
1: Hey, dat bedoel ik, hè. Ja, daar doen we een mooie bijdrage aan. Het is toch wel, dat is weer de René te pas, hè.
0: Ja, en toppen. Ja, oké, dat is wel gewoon een keer gemaakt. Had je al wat te drinken trouwens? Want je zit daar een beetje...
1: Ik zit een beetje met tegen een leeg glaasje aan te kijken. Hé, hey. Oh, dankjewel. Oh, kijk, nee. Oh, nou.
0: Het gaat gewoon door hier.
1: Oh, lekker.
0: Jam FM. Always smooth and funky. 104.9,

0: zat een knip in. En ik weet niet of dat het origineel is. Zo goed heb ik het ook weer niet gehoord. Ik weet niet.
1: Is daar iemand?
0: Ja, ik dacht misschien help is on the way. Kijken of die plaat Walnuts. Volgens mij is dat Girls, I love the way you know. Love the way you know. Dat is ook wel zo'n woonoutje. Maar dat riedeltje. Die baslijn, ik ben daar wel gevoelig.

0: voor. En ik denk, dat ken ik ergens van.
1: Daar zit hij ook in, ja.
0: Niet Fatback. Ik zoek, ik kan het niet vinden. Maar het is Fat Larry Band. Dat is een broer, ken ik.
2: Ja, zou ik niet zeggen, hè?
0: Nee, Act Like You Know It. En toen was dat leuk. En toen was er een andere band. En die had iets met de telefoon gedaan. En toen... Ja, dit is één grote...
3: Warempel en sample.
0: Alles zit erin.
2: Ongelooflijk.
0: Della Soul heeft het ook nog een keer even gebruikt. Het zit er allemaal in, hoor. Ik zie dat... Ik kijk even op de klok. DJ Blaze.
2: Ja.
0: Hij is er niet. Nee, DJ Blaze heeft afgemeld voor vanavond. Oh. Dus mocht je denken van... Oh, ik wil komen. Ik wil zo gezellig luisteren. Helaas, hij is er vanavond niet. We hebben wel heerlijke non-stop muziek. Dan mag je zelf presenteren. We hebben een do-it-yourself kit. Die kan je bestellen op ons telefoonnummer. We gaan even naar Finland. Want daar waren Lily en Susie. En uit Zweden kwam Candy Love. Hè, wat? Candy. Candy, ja, die ken wel. Zo. Oh, Candy Love. Oh, maar het zijn alleraardigste dames. Candy. Die zijn nog steeds samen en treden op. Zo van... Nou, we zijn lekker bezig in de jaren 80. Lily en Susie, Candy Love.
2: Wat lief!

0: inzending uit Zweden, dacht ik. Ja. Ik zit weer een beetje te twijfelen, maar ik weet dat de dames zelf uit Finland komen.
1: Ja.
0: En dan zit ik er wel een beetje warm wat dat betreft, want er zit dan een eilandje tussen die twee. Tussen Finland en Zweden, daar ben ik ook nog een keer geweest.
1: Oh, kijk!
0: Dat heet Åland, maar niet Holland. Dus gewoon Åland, A met een rondje erboven en zo. Dus dat, en dat is een beetje verbinding eigenlijk met Lily en Suzy. Doe ze point. Ja, zo hebben we toch ook een beetje aandacht besteed aan het Songfestival.
1: Ja.
0: Moet jij niet kijken? Ben jij een Songfestival addict?
1: Ik ben een beetje afgehaakt.
0: Afgehaakt, zoals de rest van Nederland. Ja. De gemiddelde man zit hier. Het René. Morgen is hij te horen tussen 6. Nee, tussen 4 en 6. Ja, als je terug gaat luisteren, is het tussen 6 en 4 misschien. Ja, dat jubber. Ja, doe dat.
2: Is jouw leven.
0: Oh, over verliefd gesproken. Ik was verliefd op deze dames van 5 Star. Ja, de Love Takeover. Ja, er zaten twee jongens bij, maar er waren
1: twee. En dat gaat missen.
0: Nou ja, maar goed. Die schoonzoon, of de schoonbroer heet dat dan.
1: Heel knap dat je nu even uitkomt, hè?
0: Ja, nou, bij in ieder geval 5 Star. En dat gaat tot 10 uur verder. Dus ik moet mijn mond houden als DJ, want het is heel vervelend als je door zo'n intro zit te praten en gaat zingen.
1: Ga ze uitschakelen zo.
0: Nou, ik ga mezelf uitschakelen. Ik ga 5 Star het podium geven. Goedenavond.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat 2 moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. En de economie van Rusland is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Russische Statistiekbureau is het de eerste economische krimp sinds 2023. De terugval wordt onder meer toegeschreven aan streng winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en de Oekraïnse aanvallen op Russische olieinstallaties drukken op de economie. Het Russische ministerie van Economische Zaken heeft de groeiverwachting voor dit jaar al verlaagd. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: This is Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. En de economie van Rusland is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Russische Statistiekbureau is het de eerste economische krimp sinds 2023. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Cinema Amstelveen gaat tijdelijk verhuizen en werkzaamheden aan de Prins Irenebrug. Mijn naam is Maurice Becker. Cinema Amstelveen verhuist vanaf september naar Theater De Landing in wijk Uilenstede. Bioscoop verlaat tijdelijk de Schouwburg aan het Stadsplein vanwege een verbouwing die tot en met volgend jaar oktober duurt. Ook de Schouwburg verhuist met de theaterprogrammering naar De Landing. Kijk voor meer informatie op cinemaamstelveen.nl. De werkzaamheden aan de Prins Irenebrug beginnen op maandag 18 mei en duurt ongeveer een maand. De brug tussen Uithoorn en Amstelhoek krijgt nieuwe fietspaden en een voetpad. Ook verdwijnen hekwerken tussen de weg en het fietspad. Tijdens de werkzaamheden kan verkeer richting Uithoorn gewoon doorrijden. Verkeer naar Amstelhoek wordt omgeleid via de N201. Fietsers en voetgangers kunnen de brug tijdens de werkzaamheden wel blijven gebruiken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
0: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Olieconcerns investeren nu veel meer in hun productiecapaciteit. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. Ondanks het bestand blijven de gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Zonnepanelen op daken van appartementen in Amstelveen en speciale kledingkar in Bibliotheek Amsteland. Mijn naam is Maurice Becker. De daken van appartementen aan de Uitvlucht en de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen worden voorzien van zonnepanelen. Bewoners kunnen meedoen door gezamenlijk zonnepanelen af te nemen en zo te besparen op hun energierekening. Het project is een samenwerking met Amstelveen EcoStroom en draagt volgens de gemeente bij aan duurzame energie en minder druk op het stroomnet. In Bibliotheek Amsteland staat tot en met 14 juni een speciale kledingkar. Bezoekers kunnen daar gratis kleding meenemen of kleding doneren die ze niet meer dragen. Volgens de bibliotheek moet de kledingkar zorgen voor minder verspilling en meer delen van kleding. Het initiatief maakt deel uit van de tentoonstelling Toekomstparade over duurzaamheid en hergebruik. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Jam.
2: 23 funky disco tracks in de mix in Jam Mix On. Met de komende 60 minuten ruimte voor onder andere Clockwork, Captain Rap, Fatback, Shalimar, The Dash Band, Funkadelic, The Gap Band, Change, Alexandre O'Neill, Angela Beauville en Jelly Bean met Who Found Who. Maar de eerste is van Glenn Jones, Everlasting Love. Veel plezier!
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone.
3: Jam.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar 1 graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Wij zijn voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Weer een nieuw uur Jam Mix On met 23 funky disco classics. Dit uur hoor je onder andere D-Train, Billy Griffin, Freddie Jackson, Sherrick, Bobby Brown, Rolls Royce, Comico, Bootsy Collins, Bobby Thurston, Colonel Abrams, George Benson en Skipworth & Turner. Maar we beginnen met de BB&Q Band en Genie. Veel plezier!
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone.
3: Jam, jam.
4: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
6: Jam Mix On.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
3: Jam, Jam,
2: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
2: Jam Mix On.